και ανοίγω και απλώνομαι. Ξέρεις,

0: Inatano iramu kuvare.
1: Je suis la terre qui absorbe Dieu.

0: Dit is Urgent FM. 8 uur. Urgent FM. Nieuws.
1: De elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van Vias.
2: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Vanaf 20 km per uur zijn het vooral de hybride wagens. 1 op de 5 hybride wagens werd niet waargenomen door die proefpersonen. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
1: Vias wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden, om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
1: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
4: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
1: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. SCVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 cm diameter en 7 cm lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, is nog niet duidelijk. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: Dit is Urgent FM. Urgent FM.

Ochtend. Was een eens een zware nacht. Was er vast een reden waarvoor ik opstond. En ik kan mensen dat de avond er niet op zit. Al lijkt het meer op het ontkennen van het zonlicht. Opdringerig ochtend, wees mild. Ach, kan ik niet zeggen dat ik dit niet heb gewild, want ik wilde net. Oh ja. Opdringerig ochtend, toon genade.

mauvais. Et puis quoi fin y'a un mané. Faut m'en m'en fucking super skill. Ik kreeg er ook alleen maar geleerd. En ik kan nu alsof, heel de dag. Alsof ik niet op pad was, heel de nacht. Maar je bent wild en je jonkt wat. En of je het nu wil of niet, wat komt gaat. Dus ik kan wensen dat de avond er niet op zit. Lijkt het meer op het

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
3: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
2: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Haakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van Vias.
4: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau nog ietsje hoger wordt.
2: Vias wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
5: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk... De tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
2: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

اليوم وانا

Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

You know, I've been just similar to

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije 2 maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjestoeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Lerbergen.
3: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Hè. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. Hè. En dat er evenementen zijn en dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
2: Buitenlandminister Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévot noemt dat onaanvaardbaar. 2 Amerikaanse luchtverkeersleiders zijn te vroeg naar huis gegaan op de dag dat een vliegtuig crashte tegen een brandweerwagen die op de landingsbaan stond. Dat gebeurde in maart op de luchthaven van LaGuardia in New York. 2 mensen kwamen daarbij om het leven. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk heeft de afwezigheid van die 2 luchtverkeersleiders een rol gespeeld. 2 van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Scharniers en Justine Razier, omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. AA Gent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
1: Dit is

0: Urgent FM.
1: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
1: Urgent FM.
0: Urgent FM.
2: Landlock Therapy.

Landlock Therapy tuning in. We zijn terug na 2 weken weg te zijn. Het is vrijdag de 28e. En vandaag doen we een special. Een William Orbit special. Die helaas een dikke maand geleden, een kleine maand geleden, is overleden en die een onwaarschijnlijk grote afdruk heeft nagelaten op het elektronische muzikale landschap. Dit is een nummer van zijn groep The Torch Song, die in de jaren 80 een synthpop outfit vormde, genaamd Raphael.

Orbit. Willem Orbit is voor mij een van die figuren die, die een belangrijke tijd in elektronische muziek heeft meegemaakt.

die daar ook niet altijd alle credit voor heeft gekregen. Een tijd waarin vaak popmuziek nog hand in hand ging met trip-hop, met downtempo, met het elektronische landschap. En dat bewees William Orbitz maar zeker en vast door super obscure schijven uit te brengen, maar tegelijk ook een Grammy in de wacht te slepen met een productie met Madonna.

Yes, yes. Dit nummer is niet van Orbit, maar heb ik er wel ingestoken omdat ik het belangrijk vind om andere inspiratie er ook in kwijt te kunnen. Dit zijn Falcons uit Mallorca, uit Spanje. Nummer uit 78 en beschouwd een beetje als proto-trip-hop. Dus vandaar komt hij vandaag ook in de selectie.

Dit is nog een alias van William Orbit, genaamd Strange Cargo. Met het gelijknamige nummer Strange Cargo.

We blijven een beetje in 95 hangen. Dit nummer is ook van 95. Van Abdel Ali Slimani. Zijn recordgenoot Mraya. Anna Gelile Dub.

Hongarijnse artiest die als muzikant zijnde weinig werk vond in Hongarije en in 82 besloot om naar Londen te gaan en daar aansluiting vond bij de elektronische muziek scene.

Voor de mensen die nog maar juist beginnen luisteren, welkom bij Landlocked Therapy. Vandaag staat in het teken van William Orbit, die helaas op 23 juli overleed. En als ook andere grote inspiraties die zeg maar de jaren 80 en 90 de elektronische dansmuziek bepalend waren voor dat landschap. En net zoals deze, Abdel Ali Slimani met Anangeli Dub.

0: Het enige moment waarop je huilende kinderen kan verdragen. Moby met Go. The Jam and Spoon in Dubmix, 1992.
1: Here it never rains in Los Angeles.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: Thank you.

0: Gereden door drie mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
1: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
0: De drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om twee Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in, dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
2: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
0: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quintin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
0: Harald werd 89, zijn zoon Haakon volgt hem op en zal Haakon de achtste heten. En er komt geen vijfde editie van de Kastaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
4: Dit is Urgent FM.
5: Urgent FM.

0: get what I need.
1: Dit is Urgent FM.
2: 6 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven.

lakens van flanel. We zijn het toch al december voorbij de mer. Ik hoor de meisjes nou weer klaar. Het is hier niet warm in de winter. Bluf dan ben. Want het is hier. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. En het is hier niet warm in de winter. Ik zag een vlinder in de straat. Die vloog op de schouder van de man met de sjaal. Ik had de vingers vol kloven plus bevroren baard. En de vogels, ik hoor ze, kijk, te laat. Het is hier niet warm in de lente. Ik spring touw met de zonnestraal. Ik eet gezond en ik drink gezond. En de kus op haar mond smaakt nog altijd frutten. Ik voel de warmte van de lente nu pas. Korte broek Bermuda's. De bikini meisjes met veel te korte jeans. Ze zijn te jong, geef mijn nummer toch al tot binnen een paar jaar misschien. Want dat kan in de zomer echt geen grenzen. Kijk, pak de kustram naar Oostende en terug. Mijn hand bracht me in extase van ontelbaar geluk. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Om van de zomer te genieten. Ik sla een deken over mijn woorden, want het wordt kouder op de avond. Het kampvuur dooft en ik sprokkel mezelf in de slaap. Het is hier niet warm, s'nachts in Vlaanderen. Maak een bed van gevallen bladeren. En de wind waait, dan hoor je de herfst naderen. En in de herfst wil ik tussen de regen doorwachten op de winter. Ik wil van alles, ik wil gerust nog een paar nachten wakker liggen. Lakens van flanel, we zijn het toch al december voorbij de midden. Ik hoor de meisjes nou weer klagen. Het is hier niet warm in de winter. Bluf dan ben. Want het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Ik zag een vlinder in de straat. Je vloog op de schouder van de man met de sjaal. Ik had de vingers vol kloven plus bevroren baard. En de vogels, ik hoor ze, kijk, te laat. Het is hier niet warm in de lente. Ik spring touw met de zonnestraal. Ik eet gezond en ik drink gezond. En de kus op haar mond smaakt nog altijd frutten. Ik voel de warmte van de lente nu pas. Korte broek Bermuda's. De bikini meisjes met veel te korte jeans. Ze zijn te jong, geef mijn nummer toch al tot binnen een paar jaar misschien. Want dat kan in de zomer echt geen grenzen. Kijk, pak de kustram naar Oostende en terug. Mijn hand bracht me in extase van ontelbaar geluk. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Ik wil nog een beetje, nog een liter. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ik ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Van de zomer te genieten. Ik sla een deken over mijn woorden, want het wordt kouder op de avond. Het kampvuur dooft, ik sprokkel mezelf te slaap. Het is hier niet warm, s'nachts in Vlaanderen. Maak een bed van gevallen bladeren. En de wind waait, dan hoor je de herfst naderen. En in de herfst wil ik tussen de regen door wachten op de winter. Ik wil van alles, ik wil gerust nog een paar nachten.

kicks en snares. Mijn vocabulaire met moedertaal. Voor velen moeilijk te verstaan, maar ik voel het aan. De bas vult me met de warmte diep van binnen. Mijn hartslag past zich aan tot het ritme. Ben gemaakt voor dit.

This is how he entered. This is how he came in.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Vrijdagavond, 28 augustus.
5: Woehoe.
4: Ja, officieel is het nieuwe seizoen nog niet begonnen. Maar wij zijn nog niet uitgescheerd.
5: Wel, wij zijn eigenlijk al aan het nieuwe seizoen begonnen. Ons seizoen start naar de Gensfeesten.
4: Dus dat, wij breken alleen met de Gensfeesten.
5: Omdat we niet mogen.
4: Omdat we niet mogen. Ah, natuurlijk omdat we op de Gensfeesten zitten.
5: Yes.
4: Maar anders was het een editie vanuit de Gensfeesten, ja. Alright.
5: Zoals de kantoren, Castro is dan een keer geraakt. Nee.
4: Alright.
5: Ja, ja.
4: En de Black Friends.
5: Italië en festivals. Ja.
4: Summertime.
5: Maar ja, ik ging zeggen, de komende tijd gaat wel nog vaker zijn. Volgende week zit ik wel juist nog een keer in Londen natuurlijk. Maar voor de rest zou er normaal wat meer moeten zijn. Over summertime gesproken. Ik heb vanavond wat deep house mee. Om toch hopelijk, het is vandaag niet echt best weer geweest, maar toch nog even het zonnetje boven te halen, om toch nog even te zweten voor deze zomer. Om wat summerse vibes te brengen.
4: Dus dat. Ik heb wat weirde beats en breaks mee. Broken beat, electro, wat ding van Lorne en zo. En,
5: Hoegrief.
4: Hoegrief, ja. En ja, een beetje up-tempo, wat drum en bass-achtige dingen tussen zitten ook, dus.
5: Alright.
4: Omhoog.
5: Yes.
4: Ja, voor de rest.
5: Ah, wel.
4: Nieuwe seizoen komt eraan, hè.
5: Ah, wel ja. Dus binnenkort hadden we weer wat meer man op de radio dan enkel ons. Maar ja, weet wel, wij zijn maar redelijk wat dingen bezig ook voor het seizoen dat we nu begonnen zijn. Er komen redelijk wat wijze dingen aan. Maar daar gaan we wel binnenkort meer over horen.
4: Ja.
5: Ook als als het ons een keer stuurt en 12 september niks te doen heeft, dan kunnen we wel nog naar een wijs feestje sturen. Waar,
4: yes, gratis en voor niks. Moet wel uw eigen drank meebrengen.
5: Ik ga wel, ja. Anders moet ik hier coördinaten beginnen doorgeven op de radio en dat gaan we nog niet doen.
4: Dat gaan we nu nog niet doen.
5: Yes.
4: Maar als
5: het ons van via de Brexit-account of persoonlijk account stuurt, gaan we dat zeker weten zeggen wat dat is. Voor de rest is er inderdaad ook niet direct iets dat direct super

0: edities right. En dat is de 18. Maar had daar zeker ook wel nog wat dingen over gehoord de komende weken.
1: Zo, be there or be square.
0: Inderdaad.
1: Alright. Ja, dan komt er nog in november een data blender aan.
0: Yes, en een Christmas Kitchen Lab ook.
1: En een Christmas Kitchen Lab. Dat is trouwens de 7e november.
0: Yes.
1: Alright.
0: Ik wist dat de 13 november data blender is. Maar kijk, er komt nog veel...
1: jullie richting uit.
0: Veel dingen om naar uit te kijken.
1: Het is dat. En op de radio hebben we het ook boeiend maken. Onder andere met wat thema's rond die live ding.
0: Ja.
1: Alright.
0: En er komen ook wat wijze guests binnenkort een keer
1: aan. Als je het allemaal wil weten, dan moet je luisteren.
0: Dan moet je zeker luisteren. En een beetje de sociale media volgen, maar daar zijn we niet sterk op. Dus,
1: gewoon tune in vrijdagavond om 10 uur.
0: 10 uur. Gewoon automatisch.
1: Gerhens FM.
0: Wat? Ik kan niet meer te veel te zeggen.
1: Nee. We zagen de muziek.
0: We gaan gewoon de muziek laten spreken. Hè?
1: Voilà.
0: Yes.
1: Alright. Starting with Deep House, de Castle W on the mix.
0: Yes.
1: Right. Break City, only for you.
0: You.
1: And you.
2: Break City.

0: Oh yeah, dat was weer
1: voor van de week.
2: Ja, van de Summery Chili House.
1: Nee, minder chili, minder house.
2: Een break beat. Ja, break city. Sorry.
1: Yes.
2: Ja, volgende week zijn we er weer.
1: Yes, inderdaad. Allee, handig. Ik niet in Londen.
2: Alright. Kom maar goed.
1: Inderdaad.
2: Stay tuned. Break City, only for you.
1: You.
2: And you.
3: Break City.